0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 868.

0: Q-Music.
1: De Foute.
0: 1500-861.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg nieuws.
2: Goedenacht. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgt ermee Pieter van der Hogeband en Carver Heijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 852.

Music. De Foute 1500. Q Music. You sound better with you. 846.

0: foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg nieuws 4 uur.
2: Goedemorgen. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties zoals de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 837.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 836.

0: grote 1500.
1: Q-Music.
0: 831.
2: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wow!

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg, nieuws, 5 uur.
2: Goedemorgen. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op het circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Charloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 820.

0: De Foute 1500.
1: You sounds better with you. 814.
2: Yeah.

0: Als ik terug kon in de tijd.
1: Foute 1500. Q Music 813.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 805.

Goedemorgen. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties als de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de buurt veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is gisteravond de peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Premier Jette houdt komende zondag in Rotterdam een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers. Wat hij gaat zeggen is nog geheim, maar volgens verschillende media gaat hij excuses aanbieden voor de behandeling van Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Gezinnen werden toen naar Nederland gehaald.

0: 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft maakte Egypte al de 1-0.
1: Ruimte op de schiet en een goed schot en een goal. Egypte scoort. Daar is hij dan, Assur. En dit is toch wel een verrassing.
0: Dankzij een eigen doelpunt van Egypte houdt België toch nog een punt over aan de wedstrijd. Iran-Nieuw-Zeeland is net afgelopen. Het werd 2-2. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 25 graden.
2: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?

ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 798.

0: blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.
15: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
14: Dat gaan we vieren!
13: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi. Get ready for the OG. All y'all
16: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Eén ijs koffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schil van de

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: Goedemorgen. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties als de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de buurt veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is gisteravond de peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Premier Jette houdt komende zondag in Rotterdam een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers. Wat hij gaat zeggen is nog geheim, maar volgens verschillende media gaat hij excuses aanbieden voor de behandeling van Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Gezinnen werden toen naar Nederland gehaald, kwamen hier onder slechte omstandigheden te leven. De Molukkers werd beloofd dat ze weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen. Maar daar kwam niets van terecht, vertelt ook deze vrouw bij de NOS.
1: We zijn hier naartoe gekomen niet om mooi te wonen en groot te wonen. We zijn hier eigenlijk gekomen alleen maar wachtende op het moment dat wij weer naar ons land terug zouden keren.
0: Vandaag wordt er in de Tweede Kamer ook gestemd over een plan om onafhankelijk onderzoek te doen naar het verblijf van Molukkers in Nederland. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze buren was het een stroef begin. De Rode Duivels speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft maakte Egypte al de 1-0.
2: Ruimte om te schieten en een goed schot en een goal. Egypte scoort. Daar is hij dan, Assouf. En dit is toch wel een verrassing.
0: Dankzij een eigen doelpunt van Egypte houdt België toch nog een punt over aan de wedstrijd. Iran-Nieuw-Zeeland is net afgelopen. Het werd 2-2. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 25 graden.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaalwater.

0: 789 in...
1: De Foute 1500.
0: Yes. We hebben het al van Lady Gaga en de paparazzi. Het is de Foute 1500 die je deze hele week hoort. Alleen maar foute liedjes, we stoppen ermee tot we klaar zijn. Nou, als je weet dat we pas op nummer 789 zitten, moeten we er even... Ik heb er even uitgerekend voor je. We komen uit op vrijdag. Ja, op vrijdag. Dan hebben we de nummer 1. Ben je ook zo benieuwd wat de nummer 1 is? Welk liedje het allerfoutst is? Weet je wat ik zo grappig vind? Dan hoor je een liedje en denk je, nou, het is wel een heel fout liedje. Die zal wel op... Hè? Wacht even, die staat op 760. Hoe kan dat nou? Oké, als deze al zo fout is, wat moet dan in hemelsnaam de nummer 700 zijn? Wat, is die zo fout? Hoe kan dat de 6? Ja, uiteindelijk ga je je afvragen, hoe fout kan alles zijn? Maar hoe het precies afloopt, dat hoor je deze hele week in de Foute 1500.
2: Daniel, ja. Maak je wakker.
0: Doe pogingen van deze prachtige mooie dag die we hebben vandaag. En het wordt wat weer betreft echt een goede dag. Heb je een beetje voorbereid? Weet je het nog niet? Ga ik je blij maken. Vandaag 26 graden.
2: Daniel Smulders.
0: Dinsdag vandaag 16 juni. Mogelijke bui in de ochtend. Dat wel lokaal een beetje met onweer zou kunnen. Maar voor de rest blijft het droog. En langzaam zal de temperatuur oplopen. Niet heel vroeg. Nee, het is heel laat in de dag. En dan gaat het naar 26 graden. En dan wordt het vanaf donderdag nog warmer. We krijgen te maken met tropische temperaturen. Goedemorgen in Echt. Is er al iemand wakker daar? Oh ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, 16 graden. Nu al, hè. Leuk dat je luistert. Nieuws van gisteravond is toch wel dat Wim T. Schippers overleden is. Er zijn heel veel mensen die die naam echt helemaal niks zegt. Dat is een kunstenaar, hè. Wim T. Schippers is daar 83 jaar geworden. Maar... ik denk dat iedereen zijn stem wel eens heeft gehoord. Sterker nog, misschien wel heeft nagedaan. Want dit is de stem van Wim T. Schippers.
4: Hey, Bert. Zeg, Bert. Wacht nou even.
5: Wat is er aan de hand, Ernie?
4: Kijk eens wat ik hier heb. Wat ik voor mij heb. Ik heb hier twee stukjes appeltaart.
0: Ja. Nou, de stem van Ernie, dat is Wim T. Schippers. Overleden. Zometeen maak je kans op jouw finale plek voor de backstage tickets die we hebben voor Park City Live. Weet dat, hè? Backstage, hè? Ben je dus gewoon bij de artiesten. Mag je, ben je de hele dag een beetje met een bijzonder pasje over rondlopen. We hebben daar twee kaarten voor, Park City Live. Meer erover op de site, dat is qmusiclimburg.nl. En blijf vooral even luisteren. Vooral om vanaf 8:30 zou ik zeker inschakelen als je kans wil maken op deze tickets. Q-update komt er ook aan. We houden je natuurlijk op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere een motorrijder uit regio Maastricht is omgekomen op het circuit van Zolder. En een drugslab ontdekt na controle van een vrachtwagen. Hoe dat zit, hoor je zo na.
2: 788.
0: Dat is voor UB40. Wow.

0: 786 in de foute 1500 die je deze week hoort. Alleen maar foute liedjes. En natuurlijk houden we je ook op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Met de Q-update. 53-jarige motorrijder uit de regio van Maastricht is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeval op het racecircuit van Zolder in België. Tijdens een oefensessie verloor hij bij hoge snelheid de controle over zijn motor en vloog uit de bocht. Hulpverleners waren direct ter plaatse, maar konden zijn leven niet meer redden. Volgens onbevestigde berichten zou het slachtoffer afkomstig zijn uit Elslo. En een grenscontrole op de A67 heeft geleid tot de ontdekking van een productielocatie voor synthetische drugs in een autoschadeherstelbedrijf in Heel. De koninklijke marechaussee trof in een Poolse vrachtwagen chemicaliën aan, waarna het adres in het navigatiesysteem de politie naar bedrijfspand leidde. Daar werden een productieketel en grondstoffen voor harddrugs gevonden. Burgemeester Leon Schneider heeft het pand voor 6 maanden gesloten. En de brand in een garage in Ospel is gisteravond snel onder controle gebracht. Door een nog onbekende oorzaak vloog een stoel in brand, waarna het vuur zich snel ontwikkelde. De bewoner wist de brand wel zelf te blussen voordat de brandweer arriveerde. De oorzaak van de brand is niet bekend. En tot zover de Q Update. Zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. En deze week hebben we de foute 1500 met Paquito zometeen. Living on Video komt eraan, maar eerst hoor je.
1: 786.
0: Het is Fergal Sharkey en A Good Heart.

0: Foute 1500.
1: Met Paquito, Living on Video, we hebben ontzettend veel foute liedjes. Sterker nog, we hebben er nog 784 voor je. Met onder andere Modern Talking, You Can Win If You Want uit de 80's. En Akon met Lonely komt er ook zo aan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
11: Kippie.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
19: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
18: Dus?
19: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
18: Ah, met superkorting.
19: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrije vakanties.
17: Nu bij Dirk, koop door chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
18: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: zaterdag 4 juli. Met onder andere Pommelien Thijs, Sommejeu en Guus Meeuwis. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
2: Goedemorgen. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties als de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de buurt veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is gisteravond de peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Premier Jette houdt komende zondag in Rotterdam een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers. Wat hij gaat zeggen is nog geheim, maar volgens verschillende media gaat hij excuses aanbieden voor de behandeling van Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Gezinnen werden toen naar Nederland gehaald, kwamen hier onder slechte omstandigheden te leven. De Molukkers werd beloofd dat ze weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen. Maar daar kwam niets van terecht, vertelt ook deze vrouw bij de NOS.
3: We zijn hier naartoe gekomen niet om mooi te wonen en groot te wonen. We zijn hier eigenlijk gekomen alleen maar wachtende op het moment dat we weer naar ons land terug konden keren.
2: Vandaag wordt er in de Tweede Kamer ook gestemd over een plan om onafhankelijk onderzoek te doen naar het verblijf van Molukkers in Nederland. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze buren was het een stroef begin. De Rode Duivels speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft maakte Egypte al de 1-0.
4: Ruimte om te schieten, een goed schot en een goal. Egypte scoort, daar is hij dan, Assouf. En dit is toch wel een verrassing.
2: Dankzij een eigen doelpunt van Egypte houdt België toch nog een punt over aan de wedstrijd. Iran-Nieuw-Zeeland is net afgelopen, het werd 2-2. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 25 graden.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 783.

0: typisch zo'n groepje waar je mooie bijnaam voor kunt verzinnen. Ik noem ze altijd de Feun en de Blije. De een die heeft echt uren bezig geweest met zijn haar te feunen, waardoor hij niet beweegt in de videoclips. En de ander die staat alleen maar te springen en met een enorme, zoals dat mooi heet, blije bakkes op het podium te staan. Ik vind ze geweldige gasten.
1: De Foute 1500.
0: Modern Talking, you can win if you want. Q-Music Limburg in de Foute 1500. Leuk dat je luistert. We hebben alleen maar foute liedjes hè, deze week. Ja, daarom heet dit ook de Foute 1500. Dank voor het stemmen. En we doen dit om vrijdag klaar te zijn. Want zaterdag is de Foute Party in Eindhoven in het Philips Stadion.
2: Daniel, maak je wakker.
0: Zo direct hoor je nog Ina met Sun Is Up. En we hebben Eros samen met Tina Casse del Avita. Op deze mooie, lekkere, warme dinsdag. Die een voorproefje is van wat er gaat komen de komende dagen. Echt waar.
2: Daniel Smulders.
0: Want er kan misschien nog een buitje vallen in de ochtend. Maar daarna wordt het droog. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar 26 graden. En dan moeten we nog even een dagje wachten. Want vanaf donderdag wordt het gewoon ruim 30 graden.
3: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hallo weer. Leuk dat je luistert. En 17 graden op dit moment. Nieuws van vandaag is onder andere. Misschien heb je het al meegekregen dat de Duitse tankkorting gaat vervallen. Als je in Duitsland tankt, dan betaal je vanaf juli weer gewoon meer voor benzine en diesel. Die tijdelijke accijnsverlaging van zo'n 17 cent per liter, die werd in april ingevoerd om de hoge brandstofprijzen te beperken. Maar dat loopt eind deze maand af. En daardoor wordt tanken over de grens minder voordelig. Al blijven de brandstofprijzen in Duitsland na verwachting wel wat lager dan hier in Nederland. Q-Update komt er zo aan. Hou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie, prachtige Limburg. Onder andere, fraudeurs uit Venlo krijgen geen extra celstraf. En motorrijder uit de regio Maastricht omgekomen op het circuit van Zolder. Meer zo meteen in de Q-Update.
2: De Foute
1: 1500.
2: 782.

0: samen met Tina Casa del Avita.
1: Kill Music Limburg.
0: Foute 1500 op 781. Met zo Kriskos Amsterdam. Loop niet weg. Eerst het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Het is 7:50 geweest. Een 53-jarige motorrijder uit de regio van Maastricht is gisteren om het leven gekomen bij een ongeval op het racecircuit van Zolderen in België. Tijdens een oefensessie verloor hij bij hoge snelheid de controle over zijn motor en vloog uit de bocht. Hulpverleners waren direct ter plaatse, maar konden zijn leven niet meer redden. Volgens onbevestigde berichten zou het slachtoffer afkomstig zijn uit Elslo. En twee mannen uit Venlo zijn veroordeeld voor bankhelpdeskfraude, maar hoeven niet terug de gevangenis in, omdat ze hun celstraf al in voorarrest hebben uitgezeten. De verdachten deden zich voor als bankmedewerkers en maakten vooral oudere slachtoffers in Maastricht en omgeving. Een van hen kreeg daarnaast tbs met voorwaarden. Een derde verdachte werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. En de grenscontrole op de A67 heeft geleid tot de ontdekking van een productielocatie voor synthetische drugs in een autoschadeherstelbedrijf in Heel. De Koninklijke Marechaussee trof in een Poolse vrachtwagen chemicaliën aan, waarna het adres in het navigatiesysteem de politie naar het bedrijfspand leidde. Daar werd een productieketel en grondstoffen voor harddrugs gevonden. De burgemeester Dion Schneider heeft het pand voor 6 maanden gesloten. En tot zover de Q-update. We houden je op de hoogte van wat er gebeurt in je eigen provincie. En we hebben ontzettend veel foute liedjes. Ik heb er een paar voor je, zoals onder andere de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Hoor je naar Kriskos Amsterdam?
2: 780.
0: Dus loop niet weg.

Kenten over bruiloften waar de bruid Eileen heet. En dan is dit liedje verboden. Come on, Eileen. Hoor je bij Q Music Limburg. Met zo 8:15, de minuut van Limburg. Want fouten 1500 of niet?

0: als je blijft voor de foute 1500, komt Scooter er zo aan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Q-Music Limburg Nieuws. 8 uur.
19: Goedemorgen. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit onderzoek van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar lang in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 horecatenten kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl daar eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Ze volgt daarmee Pieter van den Hogeband op als eindbaas van de Spelen. Wüst wordt eerst verantwoordelijk voor de zomerspelen in Los Angeles in 2028 en daarna verantwoordelijk voor de winterspelen in 2030. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn 8 doden gevallen. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht die een radartest zou doen, stortte kort na het opstijgen neer. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan, zegt ook deze Amerikaanse verslaggever ter plekke.
20: Officials have not given any cause at this time. We were told, as you said, this was a routine test mission and the airfield is currently closed.
19: Onder de slachtoffers zijn ook 2 mensen van Boeing, de bouwer van het toestel. In Rotterdam hebben Kaapverdianen gisteravond flink feest gevierd na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers speelde met 0-0 gelijk tegen het regerend wereldkampioen Spanje. Dat voelt namelijk als een overwinning, hoor je bij RTL.
21: Prachtig, voelt als een

0: zitten.
1: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Park City Live.

reason to be nice.

0: het ook zo vaak een paar keer willen doen. De man nadoen met gekke teksten. It's nice to be important. Oh, wacht even. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Kunnen we wel meer verzinnen. Cats in the blender. Turn up the fader. Hold my schnitzel. I'm going in. Het is verzonnen, maar hij zou het zomaar kunnen zeggen.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Wat een legend is die gast ook, hè? Scooter, move your ass. Dat is nummer 778 in de foute 1500. Die je deze hele week hoort op Q-Music Limburg.
1: Daniel Smulders.
0: Dinsdag 16 juni vandaag, na een mogelijke bui in de ochtend lokaal met kans op onweer, blijft het vandaag

0: droog in de provincie. Vanmiddag loopt de temperatuur op. Zomerse waarde, 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog warmer. Krijgen we te maken met tropische temperaturen. Lekker. Ja, dankjewel, zon. Dat je weer wil schijnen voor ons. In Weert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 17 graden. Ja, alsof ik de zon aanbid. Dat is niet zo, hoor. Ik vind het altijd heerlijk als het zonnetje schijnt. Het is druk op de weg, trouwens. Dus even kijken wat de situatie is in de provincie. Als je rijdt op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... vanaf Maarhezen, 7 minuten vertraging over 7 kilometer. Onderkant van Eindhoven, de ring staat vast. Dan is er de A67 vanaf Venlo naar Eindhoven. Vanaf Zomeren ga je rijden. Dat duurt 3 minuten over 3 kilometer. A76 van Geleen naar Aken tussen Geleen en Nut, 3 minuten. En vanaf Nutcentrum naar Geleen, dan zit je op 12 minuten extra. Dus hou er even rekening mee. Zo direct, Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat er een drugslab is ontdekt na controle van een vrachtwagen. En bewoner blust een garagebrand in Ospel zelf. Dat zometeen in de Q-update.
2: Fout, fout. De foute 1500. 777.
0: Is voor Outlandish.
3: All y'all radios out there.
0: Yeah.
3: Song goes out. Yo. Yeah. Aisha, oh my sisters, yeah.

Maar leuk dat je luistert. Dit is Q Music Limburg. We hebben de foute 1500. 1500 ontzettend foute liedjes. En we zitten pas bij nummer 777. Outlandish was dat. En Aisha. Zo meteen een liedje van Steppenwolf. Born to be Wild komt er zo aan op 776. En we gaan een minuut van Limburg nog doen. En we hebben de Pitstop Boys met de Supermax. Ja, zo fout zijn we. Eerste nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q Update. Een brandende garage in Ospel is gisteravond snel onder controle gebracht. Door een nog onbekende oorzaak vloog een stoel in brand, waarna het vuur zich snel ontwikkelde. De bewoner wist de brand echter zelf te blussen voordat de brandweer arriveerde. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Een grenscontrole op de A67 heeft geleid tot de ontdekking van een productielocatie voor synthetische drugs in een autoschadeherstelbedrijf in Heel. De Koninklijke Marechaussee trof in een Poolse vrachtwagen chemicaliën aan, waarna het adres in het navigatiesysteem de politie naar bedrijfspand leidde. En daar werden een productieketel en grondstoffen voor harddrugs gevonden. Burgemeester Leon Schneider heeft het pand voor 6 maanden gesloten. En Zuiderland en Maastricht UMC Plus ontvangen subsidie voor 8 gezamenlijke onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksagenda Zorg Samen. De onderzoeken richten zich onder meer op digitale zorg, leefstijl, oncologie, hartzorg en chronische aandoeningen. Met de samenwerking willen de ziekenhuizen beter inspelen op uitdagingen als personeelstekorten, complexere zorg en gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg. De subsidies worden eind juni officieel uitgereikt. En tot zover de Q-update. Zo, minuut van Limburg komt eraan en alles moet daarvan wijken. Zometeen met je positieve bijdrage voor vandaag. Het is iemand jarig. Even hallo zeggen tegen iemand op het werk of iemand die onderweg is of thuis. Of is er iets moois gebeurd wat je kwijt wil? Hou het kort, spreek het in, typ het in. En misschien ben je zometeen wel op de radio. Het WhatsApp-nummer is 06-33-345-345. Dat is de minuut van Limburg. Er komt dus wel aan naar Stoer.

0: keer om te gaan toeren met de motor. Steppenwolf, Born to be Wild, 776 in de foute 1500. Kwart over acht geweest, tijd voor de minuut van Limburg. Let's go!
1: Q-music, goeiemorgen!
2: Hallo. En good morning, how are you?
3: Q. Goedemorgen, Q.
0: Tijd voor de minuut van Limburg via 0633-345-345. Het WhatsApp-nummer van Q-Music Limburg kun je bericht sturen. Ben je misschien zometeen wel op de radio. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, we wensen Maasveld een hele fijne dag.
0: Ja. Hoi, hoi. Hoi, dankjewel voor je bericht. Goedemorgen allemaal. Speciaal naar Daniel. Groeten hier vanuit Maastricht en de firma Ossel. Namens Paul. Nou, goedemorgen Paul. Leuk dat je luistert naar Q-Music Limburg. Ik moet even de chauffeur in bus 9308, lijn 8, richting Voerendaal een fijne rit wensen. Nou, bij deze, ik zeg altijd maar, hou de glimmende kant boven. Dan zit je altijd goed. Trouwens, een WhatsApp-nummer 06-33-345-345. Ik gooi hem er nog maar even een keer in. Mijn collega zingt al de hele ochtend mee met de foute 1500. Het probleem is dat hij de helft van de teksten verzint. Zegt Maarten. Ai, ai. Kun je mijn moeder José feliciteren? Die is jarig vandaag. Groeten van Rick. Nou, lekkere foute verjaardag heb je dan. Oh, Petje wil ook wat zeggen.
5: Ik ga terugkomen op scooter. Respect voor de man in de ice cream van.
0: Ja, dat is er ook een. Respect voor. Maar hij heeft echt zoveel rare dingen gedaan. Die gast van scooter. Wat hij allemaal heeft geroepen. Wacht, hè. Dat is. Ik heb het al de laatste keer opgezocht. Maar die roept de meest vreemde zinnen in zijn liedjes. En iedereen vindt het prima, hè. Kan ik dat nog ergens vinden? Ik had het ergens opgeschreven. Wacht nou weer. Oh shit, ik weet het niet. Maar we kunnen er wel zo heel veel verzinnen te plekken. Dat is ook geen enkel probleem. Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen. Respect for the man. Nee, wacht even. oh, nee, wacht, ze worden wel grappiger. Ik had het eigenlijk moeten voorbereiden, maar ik wist natuurlijk niet dat dit berichtje zou komen. Waar heb ik dat nou staan? Kak, dat duurt allemaal veel te lang. Oh, hier heb ik hem. Wacht even. Ik had er een paar al bedacht. Namelijk de volgende. Turn on the oven. The pizza is already spinning. Dat, bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet of die heel leuk was. Of deze. Put your hands in the air like the spaghetti doesn't care.
6: Goedemorgen, Q-Music.
0: Ik ben er ook. Oh, het is heel kort en krachtig. Hey, Daniel, wat is mijn favoriete nummer? Wat is jouw favoriete nummer uit de foute 1500? Oh, wat een goede vraag. En weet je dat ik er eigenlijk helemaal geen antwoord op kan geven? Ik ben zo iemand, ik kan nooit keuzes maken over welk liedje ik nou zo leuk vind. Omdat ik altijd zoveel favorieten heb. Er zijn ook bij die ik niet zo leuk vind. Maar welke dat zijn, dat ga ik je niet vertellen. Want dat is misschien wel jouw favoriet. Nee, ik heb dat eigenlijk niet. Weet je, als het maar een lekker beetje meelalt. En nou, we hebben er zin in. En dat krijgen we ook met de volgende. 7,75.
7: De foute 1500.
0: Is voor de pitstop, boys.
8: 775.
0: Kan er maar over eentje gaan, hè.

televisie.

de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb.

0: Foute 1500.
1: J-Lo, don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Ik weet niet of je dat filmpje wel eens hebt gezien op Instagram. Ik moet daar zo om lachen. Er volgt een camera, Jennifer Lopez, en loopt ze door de Bronx, haar oude buurt. En dan loopt ze daar rond. En dan zegt ze op een gegeven moment hi tegen zo'n gast die daar zit op zijn porch. En zegt, how you doing? En die gast die zegt, wie ben jij nou weer? I'm Jenny, I used to live here. I don't know you. Don't be fooled by the rocks that I've got. I'm still Jenny from the block. Maar goed, still going strong. En ze staat in de Foute 1500 op 7.74. Zometeen jouw kans op 2 backstage tickets voor de editie van 4 juli voor Park City Live. En meer foute liedjes van onder andere Mel en Kim en Mauro Picotto. Ken die nog?
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
7: Kippie.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Belisol.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
12: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schil van de leeuwhanddoek.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie.

0: op zaterdag 4 juli. Met onder andere Pommelien Thijs, Sommelieu en Guus Meeuwis. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Dit is het nieuws van nu.nl op Qmusic Limburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit onderzoek van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar lang in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 horecatenten kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl daar eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Ze volgt daarmee Pieter van den Hogeband op als eindbaas van de Spelen. Wüst wordt eerst verantwoordelijk voor de zomerspelen in Los Angeles in 2028... en daarna verantwoordelijk voor de winterspelen in 2030. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn 8 doden gevallen. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht die een radartest zou doen stortte kort na het opstijgen neer. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan, zegt ook deze Amerikaanse verslaggever ter plekke.
3: Officials have not given any cause at this time. We were told, as you said, this was a routine test mission and the airfield is currently closed.
2: Onder de slachtoffers zijn ook 2 mensen van Boeing, de bouwer van het toestel. In Rotterdam hebben Kaapverdianen gisteravond flink feest gevierd na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers speelde met 0-0 gelijk tegen het regerend wereldkampioen Spanje. Dat voelt namelijk als een overwinning, hoor je bij RTL.
4: Prachtig, voelt als een winst. 1 punt, lekker in een broekzakje.
5: Dit voelt als overwinning. 1 punt, wauw. Ik kan het niet geloven.
4: We laten maar zien, het is maar een begin. Volgende wedstrijd 3 punten.
2: Verder zit de wedstrijd van Nieuw-Zeeland-Iran er net op. Daar werd het 2-2. Buiten het stadion werd nog gedemonstreerd tegen het regime van Iran. België speelde gisteravond zijn eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Dat werd 1-1. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten kans op een bui. Het wordt 19 tot maximaal 25 graden.

0: Houten 1500.
1: Q Music
0: 772.
2: Wacht even, dat was de verkeerde, maar dan heb je vast de opgave. Nee, thuis erover zo.

0: Kanto, Komodo. Het was het jaar 1997. Dat is gewoon 29 jaar oud. Dit op nummer 772 in de Foute 1500.
1: In the picture.
0: Gaat zo verder met onder andere Spice Girls. We hebben nog George Michael. Maar eerst is het tijd voor wat anders. Want deze week staat namelijk Park City Live in the picture bij Q Music Limburg. Je maakte deze week kans op twee exclusieve backstage kaarten. Elke ochtend laten we een artiest horen die op zaterdag 4 juli op het podium staat in Heerlen. En die artiest hoor je achteruit. Luister goed naar het fragment. Herken je welke Park City Live artiest het is? Spreek dan zo snel mogelijk jouw antwoord in via WhatsApp op 0633345345. Vergeet niet je naam erbij te noemen. En uit alle goede inzendingen kiezen we dagelijkse finalist. Vrijdag trekken we live in dit radioprogramma een winnaar van die felbegeerde backstage ervaring. Dus oren open, volume omhoog, luister goed. Welke Park City Live artiest hoor je hier achteruit?

ik weet niet of hij moeilijk is. Volgens mij is hij wel te doen. Als je het weet, spreek dan in wie is dit artiesttitel en je eigen naam. Stuur het via de WhatsApp 0633345345. En misschien heb ik je zo wel op de radio. Hoor jezelf terug. En ben je misschien wel de winnaar van de backstage-kaarten. Tenminste, als finalist, hè. Vrijdag hoor je dan of je echt de grote winnaar bent. Eerst hoor je de Spice Girls in de lijst.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 770.

0: 770 en de foute 1500. George Michael hoor je en Faith. Maak kans op backstage tickets voor Park City Live. Een bijzondere, twee kaarten voor de editie van zaterdag is dat, 4 juli. Wat je daarvoor moet doen? Nou, gewoon even raden welk liedje je achteruit hoort. Het klinkt allemaal best simpeler dan het is. Maar wie heeft het goed? Dat is de grote vraag. Even kijken, wie is de eerste met het goede antwoord?
1: Volgens mij was dat Guus Meeuwis.
0: Nee, niet goed.
1: Sonier, woe! Ik ben jarig, dus ik wil daar heel graag het. Woe!
0: Nou, gefeliciteerd. Je bent finalist. Vrijdag hoor je ook of je echt de backstage kaart hebt gewonnen. Er waren veel meer mensen trouwens die het goed hadden. Maar helaas, je kan maar ja, niet allemaal de eerste zijn.
2: Goedemorgen, ik denk dat dat Sonmieu is.
3: Natuurlijk is dat Sonmieu.
2: Sonmieu.
0: Ja, allemaal goed.
3: Sonmieu.
0: Maar niet de eerste helaas. Morgen maak je weer kans rond dit tijdstip op backstage tickets... om jezelf te kwalificeren. En dan hoor je vrijdag of je de winnaar bent. En nu...
4: 769.
0: Gary Halliwell.

0: onder andere Nelly en Kelly met het Dilemma.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Park City Live.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
24: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
23: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
24: Wat doe ik aan?
23: Shop nu bij Zalando.
25: 18 plus, speelbewust.
26: Ja.
27: Echt serieus?
26: Wat een geld.
28: 18.000.
29: Godverdikke me.
30: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18+, speelbewust.
3: Q-Music Limburg, nieuws. 9 uur.
4: Goedemorgen. We moeten onszelf beter beschermen tegen hittestress. Dat zeggen organisaties zoals de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton in het AD. Zij vinden dat het kabinet ervoor moet zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Zonder bomen en struiken zou het in de zomer namelijk veel te heet worden. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. In Nijmegen is het grootste Romeinse badhuis in Nederland gevonden bij opgravingen. Bij de opgravingen kwamen ook huizen, straten en een toren uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Daarnaast zijn duizenden voorwerpen gevonden, zoals sieraden, munten, haarspelden en een bronzen buste van een Romeinse wijngod. Volgens de gemeente laten de vondsten zien dat inwoners van Nijmegen bijna 1900 jaar geleden behoorlijk luxe leefden. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken heeft gehad met agressie. Clubs nemen daarom maatregelen en kiezen ervoor om beveiligers en stewards in te zetten. Volgens de clubs komt de negatieve sfeer door het gebruik van alcohol en drugs en doordat we een korter lontje hebben. En een rustdag voor het Nederlands elftal vandaag. Vannacht is Oranje van Dallas naar Kansas City gevlogen. De thuisbasis dit WK. Eigenlijk zou Oranje trainen vandaag, maar de trainer...

0: avond. Ontdek alles voor jouw buitenruimte. Lounge sets, verlichting, vrolijk groen en Woonboulevard Heerlen. Creëer jouw droomplek buiten.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Je hebt sale. Je hebt super sale. En je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 760.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
2: Echt serieus?
8: 7,77.
2: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbaar.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
2: Goedemorgen. Voetbalclubs proberen steeds meer te doen tegen agressie en geweld op of rond het veld, blijkt het onderzoek van één vandaag. 4 op de 5 clubs in de top van het amateurvoetbal zeggen er last van te hebben. De scheidsrechter wordt uitgescholden of er zijn vechtpartijtjes langs de lijn. Voetbalclubs zetten vanwege alle agressie steeds vaker beveiliging, stewards of zelfs een vuurwerkhond in. Zijn er altijd veel vragen in Sprangkapelle in Brabant. In een huis daar is gisteren een overleden vrouw gevonden. En wat er is gebeurd kan de politie nog altijd niet zeggen. Deze vrouw die in de buurt woont is geschrokken, zegt ze bij Hart van Nederland.
3: Dat is schrikken. Dat zijn we niet gewend. En hoe of wat weten we niet natuurlijk. Maar ja, we hopen niemand ergst uit te gaan.
2: Nou, of er iemand is opgepakt is ook nog niet bekend. Dan naar Polen. Daar is een Rus doodgeschoten die veel kritiek had op de Russische president Poetin, meldt een Pools persbureau. Het gaat om een man van 44. Hij zou een kunstenaar zijn geweest. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dat duurt nog even, maar de winnaar van het WK krijgt de wereldbeker volgende maand waarschijnlijk in de handen gedrukt door president Trump. De FIFA heeft daar toestemming voor gegeven, zeggen meerdere media. Trump zal de beker dan persoonlijk uitreiken na de finale. Dat is uniek. Normaal gesproken blijven politieke leiders wat meer op de achtergrond. Het weer nog van Weerplaza, wolken, maar ook veel zon. 20 tot 25 graden vandaag. Morgen wordt het wat grijzer.
4: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. You sounds better with you. 750.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Winna goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
13: Wat een geld.
14: 18.000. Tot verdikken me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
22: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
23: Ja... Je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
24: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
13: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
16: Praxis.
17: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Q-Music Limburg nieuws.
4: Goedemorgen. Er is nog altijd veel onduidelijk over het zware ongeluk met een jongetje van 2 in Rotterdam. Het kindje viel gisteravond uit een raam naar beneden, raakte zwaar gewond, overleed later in het ziekenhuis. Politie noemt het een noodlottig ongeluk, maar hoe het mis kon gaan, dat wordt nog geonderzocht. Ook is nog niet duidelijk hoeveel mensen er in het huis waren. Voetbalclubs proberen steeds meer te doen tegen agressie en geweld op of rond het voetbalveld, blijkt het onderzoek van 1 Vandaag. 4 op de 5 clubs in de top van het amateurvoetbal zeggen er last van te hebben. De scheidsrechter wordt uitgescholden of er zijn vechtpartijtjes langs de lijn. De voetbalclubs zetten vanwege alle agressie steeds vaker beveiligingsstewards of zelfs een vuurwerkhond in. En naar Amerika, daar wordt onderzocht hoe een Amerikaanse bommenwerper kon neerstorten in Los Angeles. Het toestel crashte net na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn om het leven gekomen. Wat er precies is misgegaan is dus nog onbekend. En de haring moet weer hip worden. Het eerste vaatje van het haringseizoen is net aangekomen in de haven van Scheveningen. Normaal gesproken wordt dat eerste vaatje geveld, maar nu even niet. En dat is om het imago van de haring op te krikken. En er is in ieder geval genoeg, zegt deze expert bij RTL.
5: Er is 25 miljoen kilo haring gevist. Dat komt op 175 miljoen haringen in totaal.
4: En in plaats van een veiling gaan meerdere topchefs nu eerst met die haring aan de slag. Ze willen daarmee laten zien dat je de haring niet per se hoeft te happen, maar dat je hem ook gewoon lekker door een salade kan doen. Het weer nog van Weerplaza, wolken, maar ook veel zon. 20 tot 25 graden vandaag. Morgen wordt het wat grijzer.
6: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
6: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
5: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
7: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
4: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
14: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes! Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
14: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
16: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
18: Dat gaan we vieren!
17: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi,
20: vier de zomer met Karwei.
2: Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
24: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
23: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
25: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 733.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
9: Hé, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
22: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
23: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden.
0: Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
0: Hebben's.
2: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
3: Goedemiddag. Er lijkt iets meer bekend over de grote explosie vorige week in een sportschool in Amsterdam. Die ontploffing is mogelijk ontstaan door flitskruid. Dat is explosief materiaal dat ook in zwaar vuurwerk zit, zegt een expert tegen RTL Nieuws. Meerdere jonge mannen waren onder die sportschool mogelijk met dat flitskruid bezig om explosieven te maken die worden gebruikt bij plofkraken. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Meerdere ministeries moeten militaire informatie offline gaan halen. Dat wil defensieminister Jesselgus. NRC kwam erachter dat gevoelige info over bijvoorbeeld belangrijke pijpleidingen gewoon op het internet te vinden is. En hoe lang het daar al staat, dat is niet bekend. Een deel is inmiddels al verwijderd. Dan naar België. Het OM daar heeft 27 jaar cel geëist tegen een man die vlakbij de Franse grens een grote groep carnavalsvierders heeft aangereden. Het gebeurde in 2022. De man reed onder invloed en met hoge snelheid op meerdere mensen in. 7 mensen kwamen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. De uitspraak is morgen. En er komen weer plaknachten aan, daarvoor waarschuwen de weerbureaus. De temperatuur schiet vanaf donderdag snel omhoog en door de hoge luchtvochtigheid kan het ook erg benauwd worden. En vooral in het zuiden wordt het warm, dan kan het 35 graden worden. Daar is ook kans op een regionale hittegolf. Nu ook veel zon, wel iets minder warm, maximaal 25 graden vandaag. En morgen dan wordt het wat grijzer.
24: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
25: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
26: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
25: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
27: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
28: Hang

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 725.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: In

De Foute 1500. Q. Sounds better. With you. 718.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 716.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
9: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
8: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
10: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel. 175 gram. Voor maar €0,99. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Q Music Limburg. Nieuws. 1 uur.
19: Goedemiddag. Het Rode Kruis is druk op zoek naar mensen die kunnen helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hulpverleners hebben daar de handen vol. En omdat het nog altijd erg druk is bij het aanmeldcentrum, zijn er meer medewerkers nodig. Het Rode Kruis wil ook actie van de overheid. Ze willen dat het kabinet met een structurele oplossing komt voor de situatie. Er lijkt iets meer bekend over de grote explosie vorige week in een sportschool in Amsterdam. Die ontploffing is mogelijk ontstaan door flitskruid. Dat is explosief materiaal dat ook in zwaar vuurwerk zit, schrijft RTL Nieuws. Meerdere jonge mannen waren onder die sportschool mogelijk met dat flitskruid bezig om explosieven te maken. Politie heeft 3 verdachten opgepakt. Dan naar Polen. Politie heeft daar 2 mensen gearresteerd na de moord op een Russische man. Die man, een kunstenaar, werd in Polen doodgeschoten. Bekend van hem was dat hij veel kritiek had op de Russische president Poetin. De 2 verdachten die zijn opgepakt komen uit Belarus. En als je in je WK-pool gisteren vaak hebt gekozen voor een gelijkspel, nou, dikke kans dat je flink bent gestegen in de stand. Voor het eerst ooit zijn alle duels op 1 speeldag namelijk gelijk geworden, meldt de FIFA. Waren gisteren en vannacht 4 wedstrijden. Iran-Nieuw-Zeeland, België-Egypte en Saudi-Arabië-Uruguay werd allemaal gelijk. Het meest verrassende was natuurlijk de stunt van Kaapverdië tegen Spanje, werd het 0-0. Deze Kaapverdianen uit Rotterdam wisten niet wat ze zagen.
20: Prachtig, voelt als een winst. 1 punt, lekker in een broekzakkie. Dit voelt als overwinning. 1 punt, wauw.
19: Nederland speelt zaterdagavond weer. Tegenstander is dan Zweden. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon. 20 tot 25 graden. Vanavond blijft het lang zonnig. Morgen dan is het wel wat grijzer.
21: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen.

0: 1500.
1: 710.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl. Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026. Voel mij zo
15: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 707.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie!
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar €5.99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar €3.59.
9: Dat gaan we vieren!
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
18: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
20: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed, tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
22: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
25: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect.
0: Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
24: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Q-Music Limburg, nieuws. 2 uur.
3: Goedemiddag. De politie is alert in Vriezenveen in Overijssel. Er is daar vanavond een anti-AZC-demonstratie en er zouden aanwijzingen zijn dat mensen de boel willen verstoren. Vorige week was het ook al onrustig in Vriezenveen. En er geldt daar vanavond een noodverordening. Ondertussen is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog altijd erg druk. En het Rode Kruis is daarom hard op zoek naar mensen die daar kunnen helpen. Hulpverleners hebben er de handen vol met asielzoekers die bijvoorbeeld buiten moeten slapen. Het Rode Kruis zoekt daarom extra medewerkers. Ook willen ze dat de overheid met een structurele oplossing komt. KLM vliegt voorlopig nog even niet naar Saoedi-Arabië en Dubai. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten gaan er al langer geen vluchten die kant op. Maar dat is nu verlengd. Tot en met 9 augustus vliegt KLM niet naar Saoedi-Arabië en dus Dubai. Nou, en kan de vlag alsnog uit. Duizenden middelbare scholieren doen daar op dit moment alles aan. Door het hele land zijn de eindexamenleerlingen begonnen aan de herexamens. Half uur geleden begonnen de eerste en over een week dan zijn die herexamens klaar. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon, 20 tot 25 graden. Vanavond blijft het lang zonnig, morgen is het wel wat grijzer.
4: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
5: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. We'll be right back.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 697. Boys.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
5: Door ons werk en door VEF lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
4: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
6: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking. Voel mij zo
8: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Sounds better with you. 690.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Altap.
7: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
15: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
18: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
25: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Q-Music Limburg Nieuws.
26: Goedemiddag. Homogenezing wordt officieel verboden. De Eerste Kamer heeft er net mee ingestemd. Het wordt strafbaar om homoseksuele en transgender personen gedwongen therapie te geven om zijn of haar seksuele voorkeur te veranderen. En nu gebeurt dat vaak vanuit geloofsovertuigingen. Maar ook deze man die Hart van Nederland sprak werd vanuit het geloof gedwongen tot therapie. Hij hield er een trauma aan over.
27: Het ergste was dat ze mijn eigen ik weg hebben gehaald. Dat ik op een gegeven moment mezelf voordeed als een persoon dat zij wilde dat ik zou zijn. Dat is zo pijnlijk, dat is, vind ik het ergst.
26: Nou, wanneer de nieuwe wet ingaat, dat is nog onbekend. Bijna anderhalf jaar cel. Zo lang moet een man uit Amerongen, als het aan het OM ligt, de cel in omdat hij een politieauto in brand heeft gestoken. Gebeurde vorig jaar tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Er braken daar rellen uit. Het OM wil ook dat de verdachte mee betaalt aan de kapotte auto. Een belangrijke ontmoeting zometeen in Frankrijk. De Amerikaanse president Trump spreekt er met de Oekraïense president Zelensky. Ze zijn allebei aanwezig op de G7-top. Trump heeft eerder deze week ook al met de Russische president Poetin gebeld. En Trump zou tegen Poetin hebben gezegd dat hij een deal moet sluiten met Oekraïne. En geen problemen op het spoor, wel gedoe bij de NS. Al de hele dag zijn er problemen in de app en op de website. Er is een storing. Daardoor kan niet iedereen inloggen. De NS hoopt dat de storing tegen het einde van de middag voorbij is. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon, 20 tot 25 graden. Vanavond blijft het lang zonnig, morgen is het wat grijzer.
28: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
29: Meneer, mag ik u wat vragen?
30: Ja.
29: Waar kent u Hazy van?
30: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
29: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
30: Oké.
29: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
31: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
32: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.

0: De Foute 1500. Q. Sounds better. With you. 683.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
11: Hebben's.
10: Kijk op ben.nl.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren!
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
23: we Oranje. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
16: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 681.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
3: Kippie.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Limburg nieuws 4 uur.
2: Goedemiddag. Er is meer bekend over dodelijk ongeluk vorige week in Zeeland. Justitie verdenkt de 19-jarige verdachte van dood door schuld. Hij blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. Door het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Homogenezing wordt in ons land definitief verboden. Het wordt strafbaar om homoseksuele en transgender personen gedwongen therapie te geven om zo zijn of haar seksuele voorkeur te veranderen. Dat gebeurt nu vaak vanuit geloofsovertuigingen. KLM vliegt nog langer niet naar Saoedi-Arabië en Dubai. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten gaan er al langer geen vluchten die kant op. En dat besluit is nu opnieuw verlengd. Dit keer tot en met 9 augustus aanstaande. En dan sport, de nieuwe chef de mission, Irene Wüst, wil een steun en toeverlaat zijn voor de Olympische sporters. Dat zei de oud-schaatster bij haar presentatie. Wüst zei ook dat het doel voor Nederland duidelijk is bij de komende Olympische Spelen. Dat is eindigen in de top 10 met zoveel mogelijk medailles. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is 20 tot 25 graden. Morgen is er meer bewolking met in het noorden soms regen. Het wordt dan opnieuw 20 tot 25 graden.
3: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.

0: De Foute 1500.
1: You. 674.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Eer Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
18: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
19: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En score.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De foute 1500. Q sounds better with you. 664.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: De hete zomer, crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mee.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Limburg nieuws 5 uur.
17: Goedemiddag. De twee verdachten die nog vastzitten voor de grote explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week zijn allebei zwaar gewond geraakt. Dat schrijft het Parool. De ontploffing is mogelijk ontstaan door flitskruid. Dat is explosief materiaal dat ook in zwaar vuurwerk zit. Er is nog steeds geen enkele reden om in paniek te raken over de gasvoorraad. Dat zei minister Van Veldhoven in de Tweede Kamer. Volgens haar zitten we nu op de helft van wat we nodig hebben in de winter en gaat het vullen door. Vorige week nog zei de GasUnie dat de gasopslagen in ons land te leeg zijn. Iran stelt harde voorwaarden aan een deal over de ontwikkeling van kernwapens. Israël moet zich helemaal terugtrekken uit Libanon, want anders gaat het niet door. Intussen is de Amerikaanse president Trump ervan overtuigd dat Iran meedoet en dat de zeestraat van Hormuz weer open kan. Hij heeft het er nu over op de G7-top in Frankrijk. En sport, tennis, de comeback van Serena Williams maakte duidelijk naar meer, want de tennislegende gaat dit jaar meedoen aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus en er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar maakte eerder deze maand haar rentree. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is 20 tot 25 graden. Morgen is er meer bewolking met in het noorden soms regen. Het wordt dan opnieuw 20 tot 25 graden.
14: Van de lentezon tot de zwoele avond. Ontdek alles voor jouw buitenruimte. Lounge sets, verlichting, vrolijk groen en Woonboulevard Heerlen. Creëer jouw droomplek buiten.
15: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Only.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Sounds better with you. 657.
2: Dat is je mooi, lil kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
24: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.

0: 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook! Uit de meterkast!
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
23: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
24: Goedenavond. Het kabinet grijpt in om ons land van het stikstofslot te krijgen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in de kabinetsplannen die bijna af zijn, meldt de NOS. Dit betekent concreet dat sommige bedrijven binnen die zones flink moeten inkrimpen. De twee verdachten die nog vastzitten voor de grote explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week zijn allebei zwaar gewond geraakt. Dat schrijft het Parool. Eén van hen mist een arm en een been. De ontploffing is mogelijk ontstaan door flitskruid. Dat is explosief materiaal dat ook wordt gebruikt in explosieven. Iran stelt harde voorwaarden aan een deal over de ontwikkeling van kernwapens. Zo moet Israël zich helemaal terugtrekken uit Libanon, want anders gaat het niet door. Intussen is de Amerikaanse president Trump ervan overtuigd dat Iran meedoet en dat de straat van Hormuz weer open kan. Trump praat daar nu over op de G7-top in Frankrijk. En sport, voetbal, huidig wereldkampioen Argentinië speelt vanavond zijn eerste WK-duel. En het wordt een bijzondere wedstrijd, zegt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
0: Het is een historische voetbaldag. Lionel Messi begint namelijk met Argentinië tegen Algerije aan het WK. En hij speelde ook al mee in 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022. En daarmee wordt Messi de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's in actie komt.
24: Ja, je moet wel je wekker zetten om te kijken, want Argentinië speelt om 3 uur vannacht tegen Algerije. Al eerder, om 9 uur vanavond, speelt Frankrijk tegen Senegal. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Het koelt uiteindelijk af naar 12 graden. Morgen kan het in het noorden soms regenen, maar in het zuiden is er veel zon. Het wordt morgen 20 tot 25 graden.
1: Vijver aanleg. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 647.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57... Kijk op ben.nl.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
9: Kippie.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
11: een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Houten 1500.
1: 637.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Attap.
3: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Q-Music Limburg.
8: Goedenavond. Justitie eist bijna 1,5 jaar cel voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar op het Malieveld in Den Haag. Het liep toen uit de hand bij een anti-immigratieprotest. Er braken rellen uit en een politieauto werd dus vernield. Volgens het OM moet de verdachte ook meebetalen aan die kapotte auto. De Britse Defensie is een onderzoek begonnen naar het mogelijk beschieten van een jacht in het kanaal door een Russisch oorlogsschip. De schoten zouden vanmiddag zijn gelost vanaf een fregat op zo'n 30 kilometer uit de kust van het Verenigd Koninkrijk. Het jacht zou niet zijn geraakt en er zouden ook geen gewonden zijn, zo meldt de BBC. Twee Britse oorlogsschepen zouden het Russische schip in de gaten hebben gehouden. Museum Boijmans van Beuningen gaat een eerbetoon brengen aan de overleden kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers. Zijn iconische kunstwerk, de pindakaarsvloer, keert namelijk terug. Komende maand is de bruine vloer weer te bekijken. De pindakaarsvloer is het meest bekende kunstwerk van Schippers. Het museum kocht het recht op het kunstwerk in 2010. Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. En NEC heeft verdediger Per Schuurs vastgelegd. De 26-jarige Limburger tekent een contract voor 3 jaar in Nijmegen. Schuurs stond tot februari onder contract bij het Italiaanse Torino. Hij liep in oktober 2023 een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het nog lang zonnig en voelt het aangenaam aan. Vannacht droog en koel, morgen veel bewolking en vooral in het noorden is er kans op een bui. Het wordt dan zo'n 23 tot 25 graden.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: 634.
1: Staat te dansen in de tent, het is een feestje ongekend. Mijn pasjes zijn on fleek en mijn vistpump energiek.
2: Stomend hete nacht, planning loopt zoals verwacht. Met mijn vrienden geen gemis, vrouwen loeren naar penis.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 630.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
2: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
3: Kippie.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
6: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.
2: De Foute.
3: Foute 1500.
2: Q Music
3: 625.

0: Groeten 1500.
1: Q Music
0: 624.
2: Oké, hier zijn we weer. Put your hands up in de lucht. We gaan weer knallen met z'n allen. Maar ik denk dat ik het niet alleen kan. Dus hier is Henny Huisman.
3: Hier stond je dan vanavond.
4: Ja, zeker weten.
3: Het was wel spannend. Maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
0: Attap.
24: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
2: Goedenavond. Bij een oefening van het Nederlands leger in Duitsland zijn twee voertuigen op elkaar gebotst. Vier militairen zijn daarbij gewond geraakt. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. De militairen komen uit Oorschot en Havelte. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Groot-Brittannië onderzoekt een schietincident met een Russisch oorlogsschip op het kanaal voor de kust van Frankrijk. De Russen zouden het vuur hebben geopend toen ze een Brits jacht tegenkwamen. Er raakte niemand gewond en het jacht zou ook niet zijn geraakt. Het incident komt vlak na een actie van de Britse marine die een schip tegenhield van de Russische schaduwvloot. Op 1 juli moet de vlag uit op alle ministeries ter ere van de afschaffing van de slavernij, de ketikoti. Dat wil de Tweede Kamer. Partijen vinden dat het kabinet een voorbeeld moet nemen aan sommige provincies. Die hangen de vlag al uit tijdens ketikoti. En mooi transfernieuws in het vrouwenvoetbal. Oranjespits Lennet Berenstein vertrekt naar Real Madrid. Ze heeft het de afgelopen seizoenen goed gedaan bij Wolfsburg en werd in Duitsland zelfs topscorer. Dat leverde Berenstein een contract op in Madrid, waar ze voor 3 jaar heeft getekend. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond blijft het nog lang zonnig en voelt het aangenaam aan. Vannacht droog en koel en morgen veel bewolking in vooral het noorden van het land en daar ook kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 23 tot 25 graden.
3: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
8: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Unleash your

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 611.

De Foute 1500.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
6: Woehoe!
5: Op sunweb.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1+1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
13: Goedenavond. Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn 2 grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar er werd niets mee gedaan. De Verenigde Staten overwegen weer sancties op te leggen tegen Rusland. Vooral de Russische oliehandel zou platgelegd moeten worden. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens de G7-top in Frankrijk. Trump had tijdens de top ook een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump was het een heel goed gesprek. Van Italianen wordt wel eens gezegd dat het niet de snelste zijn, maar ze geven in elk geval niet op. De Italiaanse politie heeft namelijk een gestolen brommer na 40 jaar eindelijk teruggevonden. De brommer werd al in 1984 gestolen. De dief liep tegen de lamp omdat hij al bijna 20 jaar zonder kenteken rondreed. Waarom de man dan niet veel eerder tegen de lamp liep, is niet duidelijk. En inwoners van Gelderland die wisten het waarschijnlijk al, maar het KNMI heeft het nu ook toegegeven. De regenvoorspelling rondom Nijmegen en Arnhem in de bekende weerapps klopt vaak niet. Dat komt doordat de neerslagradar in Gelderland last heeft van hoge bomen. Daardoor kan het systeem de buien niet goed zien. Het KNMI heeft de gemeente vorig jaar al gevraagd om de bomen te snoeien, maar dat is nog steeds niet gebeurd. En over het weer gesproken, de avond blijft aangenaam, maar vannacht koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen vooral in het noorden kans op regen, in het zuiden af en toe zon, en dan kan het lokaal zo'n 27 graden worden.
14: Vijveronderhoud. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Wat
15: een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
20: Mooi van Ethos.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: nieuws. 10 uur.
1: Goedenavond. De Duitse publieke omroep gaat een reportage aanpassen over de rassenrellen in Belfast. In het item wordt de indruk gewekt dat de menigte wordt opgehitst door Elon Musk. Musk is het daar niet mee eens. Hij zegt dat hij zich er op een andere manier mee heeft bemoeid. De rellen volgden op een aanslag door een migrant. Drie Canadese jongeren slepen hun eigen land voor de rechter. Ze vinden dat Canada te weinig doet tegen klimaatverandering. De jongeren vinden dat hun toekomst daarmee in gevaar komt. Ze wijzen op de toename van bosbranden, overstromingen en hittegolven. In zo'n wereld willen we niet leven, vandaar het proces, zeggen ze. Een Russisch oorlogsschip heeft eerder vandaag in de lucht geschoten op het kanaal bij Frankrijk. Dat gebeurde toen de Russen een Brits plezierjacht tegenkwamen. Het kon niet anders, zeggen de Russen. Het jacht kwam gevaarlijk dicht in de buurt van het oorlogsschip. De Britse regering heeft een onderzoek aangekondigd. Het gaat goed met het speciale zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Dat hadden er trouwens nog meer kunnen zijn, maar door de grote drukte was er een storing op de site van de NS. Die is intussen verholpen. Dan nog het weer. De avond blijft aangenaam, maar vannacht koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen vooral in het noorden kans op regen, in het zuiden af en toe zon en het kan lokaal zo'n 27 graden worden.

0: Music. De Foute 1500.
1: You sounds better with you. 591.
2: Hey.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: streekt. Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: app. Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: De Foute 1500. Q sounds better. With you. 585.
9: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

ik dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet waar Flappy uit kon hangen. Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was in dat fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras. Maar ik had

niet zitten en ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de koffie, de familie aan de koffie. Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappy en dat het 's nachts zo koud kon vriezen. Mijn hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet.

deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961, er werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht aan Floppy, mijn eigen kleine Floppy. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen, sprak mijn vader uiterst grappig: kijk Joep, daar is Flappy dan.

geschreeuwd, Flappy was van mij. Nog heel lang voor het raam gestaan, maar het hok stond er maar verlaten bij.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 580.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Q-Music Limburg.
6: Goedenavond. De FBI zegt een aanslag op president Trump te hebben veroordeeld. Dat zou zijn gebeurd tijdens een UFC-gevecht in de tuin van het Witte Huis. Trump organiseerde het gevecht ter ere van zijn verjaardag. Volgens de FBI zouden er plannen zijn geweest om de aanwezigen aan te vallen met drones en sluipschutters. Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen van de rechter vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Het verschil kan oplopen tot 18 dagen cel, zeggen Nederlandse wetenschappers. Toch wil het volgens hen niet zeggen dat er in de rechtbank wordt gediscrimineerd. Feyenoord is amper eigenaar van de Kuip, maar heeft nu al grootse verbouwingsplannen. Zo wil de voetbalclub het aantal stoelen met 10.000 uitbreiden. Ook moet de horeca flink op de schop en moeten er nieuwe toegangspoorten komen. Feyenoord heeft sinds deze maand een meerderheid van de aandelen van de Kuip in handen. Daarmee is de club min of meer eigenaar van het voetbalstadion. De KNVB verwacht komende zaterdag weer zo'n 15.000 Oranje-fans op het WK voetbal in Houston in Texas. Oranje neemt het dan op tegen Zweden. Tegen Japan afgelopen maandag waren er ook dik 10.000 Oranje-fans. Zaterdag is er ook weer de traditionele mars naar het stadion. En dan het weer, het koelt vannacht af naar zo'n 8 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land droog en temperaturen oplopend tot zo'n 27 graden.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 573. Yeah.

0: zomer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro bij Burger King.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: 1 ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
12: Goeienacht. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirandi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. 2 van de 3 Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé, die daarmee de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: You sound better with you. 696.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de Foute 1500. Q sounds better with you. 687.

Goedenacht. Bijna 100.000 Nederlanders hebben een blauw lintje aangevraagd om te laten zien dat ze vluchtelingen steunen. Ze zijn op, zegt VN-organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag #WithRefugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bossen gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Friezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. Een Ghanese voetballer, Thomas Partey, mag Canada definitief niet in. Zijn visum werd afgewezen omdat er in Engeland meerdere verkrachtingszaken tegen hem lopen. Ghana speelt morgen nacht in Canada tegen Panama, dus die wedstrijd moet hij missen. De andere wedstrijden van Ghana worden in Amerika gespeeld, daar is hij wel bij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. In het Brabantse Rijen tussen Breda en Tilburg woedt een grote brand in een huis. Het huis is volgens Omroep Brabant voor een deel ingestort. Ook komt er veel rook vrij. Het is nog niet bekend of er nog mensen in het huis waren. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de G7 hebben daar in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. Ook krijgt Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft de zoon van oud-president Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zou hebben aangestuurd op Amerikaanse inmenging in de rechtszaak tegen zijn vader over zijn betrokkenheid bij een coup-poging. Zo kreeg hij het voor elkaar dat president Trump extra importtarieven oplegde aan Brazilië. En de Iraanse voetballer Mehdi Torabi kan gewoon mee blijven doen aan het WK. Torabi had als enige speler een visum gekregen waarmee hij maar 1 keer Amerika in kon komen voor de wedstrijd van gisteren, terwijl de rest van het team meerdere keren mocht inreizen. Torabi kan dat nu ook en hoeft niet naar huis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.